0: Warum da der Jäuke drin? Hier ist der Jäuke drin.
1: Dat zei dat dat geen leven was, als een leven zonder een vrouw. Want dat we dan toen een einde gecorrespondeerd deed met die die bij mij in een stukwerk was. Maar ze dacht het niet riskeren. En je toen een annonce gezet in de...